0: The music sounds great. Land van Waas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielerronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zulte-Waregem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen, meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielerronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer 3e. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zulte-Waregem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen, meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.
9: De wakkere Waaslander.

Twee pop-iconen uit de jaren 80, dat waren Daryl Hall en Joan Oates. En je kent ze natuurlijk ook van Man Eater, maar van een heleboel andere hits. Zoals dit hier, Say It Isn't So, Het Is Zo, Het Is Maandag. Niks aan te doen op onze scheurkalender, 14 september. De wakkere waanstander, de enige manier om aan je maandag te beginnen tot 9 uur. Allemaal hartelijk welkom.

Bibi Rexha en Fadeless. Je maandag is begonnen, het wordt een bewolkte maandag met hier en daar wat opklaringen. En temperaturen tot 24 graden, we hoeven niet te klagen. Dinsdag zonnig en 26 graden, woensdag bewolkt met wat buien en 19 graden.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Joe Public uit het begin van de jaren 90, Live and Learn. En daarvoor nog Dermot Kennedy met Better Days op Land van Maas. We blijven bij de hits van het moment. Dit is Cat's Eye, an Animal.

Move Like an Animal van Cat's Eye vanochtend hier bij Land van Maas. Van sommige berichtjes die verschijnen in de online kranten, op de regionale pagina's bijvoorbeeld van het laatste nieuws, vraag ik me af of die enige nieuwswaarde hebben. Zo staat er bijvoorbeeld dat de politie van Sint-Niklaas vrijdagnacht een dronken vrouw op straat heeft aangetroffen. Is dat nu echt nieuws? Of is dat nu om reacties uit te lokken? Dat zou kunnen natuurlijk, hè?

Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Bruno Mars en That's What I Like. Twee Waalse ploegen die we van dichtbij volgen is SK Beveren in de Jubilair Pro League en natuurlijk ook Lokeren in de Challenger Pro League. En het is vooral altijd uitkijken naar de wedstrijden van SK Beveren. Het eerste jaar terug in de Jubilair Pro League. Ze hebben zaterdag gespeeld SK Beveren tegen Sint-Truiden. Het werd 2-0. Mooie resultaten. En ook Lokeren heeft gewonnen tegen de U23 van Anderlecht. Het werd

One Way van de Levelers. We stonden ooit op het podium van Kramrock jaar geleden. En dit was Jealous Blue en Lieve. En The Edge of Desire. Het verlangen naar de zomer misschien wel. Maar kijk, vandaag wordt het wat een bewolkte dag. En morgen zelfs temperaturen tot 26 graden. En zon, daar gaan we van genieten. Het is ondertussen 14 september. Goedemorgen allemaal. Zometeen Giorgio en Lieve, maar dit is van Tracy Chapman. Fast Car heet het.

Je leven in de jaren 90 werd gekruid door het peper- en zoutvatje van de Spice Girls. Dat was Viva Forever. Het nieuws van 8 uur zometeen. Maar eerst Adele en Hello. Je bent up-to-date binnen een paar minuten.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielerronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer 3e. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zulte-Waregem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen, meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Send Me an Angel, de ballade uit 1991, gebracht door de Scorpions. En zo is het ondertussen 8 uur geweest. Een hele goede morgen, fijn dat je luistert. De maandag is begonnen en dit is de Wakkere Waaslander tot 9 uur met Time Bandits.

Patti LaBelle en Michael McDonald. Het vertrouwen was een beetje zoek bij Sporting Lokeren de laatste weken. Na twee nederlagen, maar kijk eens aan, het kan verkeren in het leven. Lokeren heeft zaterdag gewonnen tegen Anderlecht met 2-6. En dat zorgt ervoor dat KSC Lokeren op dit moment op de vijfde plaats staat in de Challenger Pro League vlak na Framborin. Dus ze tanken goede moed, lees ik in de krant. Kijk eens aan.

0: Wake up in the DCC and welcome to the DCC, nothing but thieves. Maandagochtend, goedemorgen, het wordt wat een bewolkte maandag bij temperaturen rond een graad of 24. Morgen zonnig en 26 graden. En woensdag dan weer bewolkt met wat buien. Dit is Randy Newman.
1: You've got a friend in me. You've got a friend in me.

Love Can Turn Around van Farley, Jack Master Funk. En daarvoor nog op de trein samen met Stella Lefty richting Boston. Op maandagochtend met Shawn Mendes en Camila Cabello. I Know What You Did Last Summer. En dat is nog niet zo lang geleden, hè?

These sounds fall into my mind van de Bucketheads. En de BAM, de man die het bijzonder goed doet, is Bas Sarah. Radio Land van Bas. Hij komt je richting uit. Radio Land van Bas. Dit is All Because of You.

Gloria Estefan en Oye Mi Canto. Afgelopen weekend was het zover. Céline Dion heeft een optreden gegeven in Parijs. En tijdens het eerste optreden was ze een uur te laat. Ik ben ooit eens naar Lionel Richie geweest. Nou, die kwam ook een uur te laat. Kijk eens aan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een nota bij Financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan

0: mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Christensen haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
1: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Roland van Waas met nieuws uit onze regio. In Beveren is het vernieuwde Puitenplein aan de Gasdam feestelijk geopend. Het plein werd 2 jaar geleden heraangelegd en is nu een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn onder meer een speeltuin en een samentuin. Het project kwam er op vraag van buurtbewoners en kreeg steun van Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en ook de Europese Unie. In de gemeente Koewacht, deelgemeente van de stad Lokeren, wordt gewerkt aan een toekomstplan voor de omgeving rond de kerk. De site moet een groene ontmoetingsplek worden, met ruimte voor spelen, parkeren en veilige fiets- en wandelverbindingen. Ook wateropvang en lokale handel krijgen er plaats. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in 2028 starten. Voor het project is er 1 miljoen euro uitgetrokken. In Sint-Niklaas zijn de werken vandaag gestart aan de Oosterlaan. Dat is tussen de Tabakstraat en de Koningin Elisabethlaan. Die werken zullen er tot eind oktober duren. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Bedoeling is om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Aan de Paterskerk worden de parkeerplaatsen verbreed en de bushaltes worden er toegankelijker gemaakt. Voor gemotoriseerd verkeer zal de aansluiting van de R42 met de Oosterlaan volledig afgesloten zijn. Bewoners kunnen omrijden via de Antwerpse Steenweg. Ook het openbaar vervoer zal een alternatieve route moeten volgen. Toon de Zutter heeft in Nieuwkerkenwaas de manche van de beker van België gewonnen. Voor de 19-jarige renner uit Stekene is het zijn eerste overwinning als belofte. De Zutter reed de hele wedstrijd attent mee en sloeg op 200 meter van de finish toe. Voor zijn ploeg DCR was het helemaal feest. Zijn ploegmaat Ben Squieren heroverde de gele leiderstrui. En dan nog wat voetbalnieuws uit de Jupiler Pro League. Want daar heeft SK Beveren gewonnen tegen Sint-Truiden met 2-0. Tot nu toe heeft SK Beveren een perfect rapport afgegeven op de Vreetiel. 9 op 9 en nog geen enkel tegendoelpunt. En er valt ook goed nieuws te rapen in de Challenger Pro League. Want Sporting Lokeren heeft gewonnen op het veld van RSC A Futur met 2-6. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertouristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Een nota bij Financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet op schoon.

0: Ilia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheren stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Tammy zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. In Timmy zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. In Timmy zeggen, pas mooi op.

Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Beveren is het vernieuwde Puitenplein aan de Gasdam feestelijk geopend. Het plein werd 2 jaar geleden heraangelegd en is nu een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn onder meer een speeltuin en een samentuin. Het project kwam er op vraag van buurtbewoners en kreeg steun van Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en ook de Europese Unie. In de gemeente Koewacht, deelgemeente van de stad Lokeren, wordt gewerkt aan een toekomstplan voor de omgeving rond de kerk. De site moet een groene ontmoetingsplek worden, met ruimte voor spelen, parkeren en veilige fiets- en wandelverbindingen. Ook wateropvang en lokale handel krijgen er plaats. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in 2028 starten. Voor het project is er 1 miljoen euro uitgetrokken. In Sint-Niklaas zijn de werken vandaag gestart aan de Oosterlaan. Dat is tussen de Tabakstraat en de Koningin Elisabethlaan. Die werken zullen er tot eind oktober duren. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Bedoeling is om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Aan de Paterskerk worden de parkeerplaatsen verbreed en de bushaltes worden er toegankelijker gemaakt. Voor gemotoriseerd verkeer zal de aansluiting van de R42 met de Oosterlaan volledig afgesloten zijn. Bewoners kunnen omrijden via de Antwerpse Steenweg. Ook het openbaar vervoer zal een alternatieve route moeten volgen. Toon de Zutter heeft in Nieuwkerkenwaas de manche van de beker van België gewonnen. Voor de 19-jarige renner uit Stekene is het zijn eerste overwinning als belofte. De Zutter reed de hele wedstrijd attent mee en sloeg op 200 meter van de finish toe. Voor zijn ploeg DCR was het helemaal feest. Zijn ploegmaat Ben Squieren heroverde de gele leiderstrui. En dan nog wat voetbalnieuws uit de Jupiler Pro League. Want daar heeft SK Beveren gewonnen tegen Sint-Truiden met 2-0. Tot nu toe heeft SK Beveren een perfect rapport afgegeven op de Vreetiel. 9 op 9 en nog geen enkel tegendoelpunt. En er valt ook goed nieuws te rapen in de Challenger Pro League. Want Sporting Lokeren heeft gewonnen op het veld van RSC A Futur met 2-6. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

0: om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

Hopelijk hebben jullie een beetje een fijn weekend gehad, want het is maandag ondertussen. Het is na 11 uur, dat was Lorde met What Was That. En ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Please don't go. W. Please.

Elton John over zijn Nikita in 1985. Gisteren was het een regenachtige zondag, maar zaterdag was het mooi weer. En daarmee hadden ze geluk in Lokeren, want toen was het de modewandeling. Maar liefst 80 modellen hebben daar 400 outfits getoond voor de komende herfst en winter. En er was ook een optreden van dansschool Diop. Zij brachten een act in Reinaard-stijl

Joe Cocker in 89, When the Night Comes. Volgende week is het in Nexaar de kermis. Met op vrijdag een reuze en een heksenstoet om 7 uur 's avonds die start aan de brug in Nexaarde. Op zaterdag is er een blauwbuikjogging voor kinderen. Nadien is er een blauwbuik trail. Je kan kiezen om 6, 10 of 16 kilometer te lopen. En op zondag is er ook nog een eendjeswedstrijd. Wat er niet zal zijn dit jaar, dat is of dat zijn de oldtimers, de blauwbuik toerrit die werd georganiseerd door de Oude Glorie. Maar vorig jaar was dat de laatste editie.

die op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Taylor Swift in de radio met Lover. Straks gaan we nog eens extra zon in je radio steken. Dat doen we met Reggae to Sunshine, een nummer uit 1994. Jumbo, jumbo, jumbo. Maar dat is dus voor zo dadelijk. Eerst nog luisteren naar deze.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

We gaan ondertussen naar 12 uur op deze maandag met Dance With Me. En als je nu vraagt hoe zit het met de begroting, dan draaien ze gewoon dat nummer van Bart Peters. We zijn ermee bezig. Tot morgen om 11 uur.

Ik reed de RAF in Vilvoorde. Het is een dom verhaal. Maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studentenverpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gafdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht, is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellicot. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar tienerdochter doodgevonden in bed. De minister van Justitie heeft al gezegd dat ze de wetgeving rond seksuele misdrijven in Oostenrijk gaat verstrengen. Het is 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan. Morgen beduidend zonniger en warmer, dan halen we pieken tot 27 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer met Lighter bij Land van Waas. Goedemiddag, welkom bij Broodje Waas. Lekker, licht, krokant en muzikaal. Maar wat ligt er nu echt tussen ons broodje vandaag? Het is een broodje cheeseball vandaag. Heerlijk. En luister, dit ligt er tussen een gehaktbal, kaas, ei, augurk en tomaat. Geef toe als dat niet lekker klinkt. Welkom bij de altijd lekker lichte lunch van Radio Land van Waas. Straks spelen wij de slimste Waaslander. En ook het spel Waar gaat dit over? Dat is voor later in dit uur. Eerst een feestje bouwen moet kunnen, zelfs op maandagmiddag. In de pauze dat wel. Met Cool and the Gang

0: Total Touch en Touch Me There bij Land van Waas. Meteen draai ik Tony Braxton en een Culture Club.
1: Radio Land van Waas.
0: Eerst naar de weerkaarten voor het Waasland. Vandaag vanmiddag zonnig bij 24 graden. Ook morgen geregeld zon bij, luister goed, 27 graden. En dan woensdag een graad of 19. Met zon en wolken dus een duik in de temperaturen. Maar de weerkaarten blijven voorlopig goed. Ik zeg voorlopig, want donderdag, dan komt de regen aan.

Straks nieuws uit onze regio met de redactie en ook onderweg Laura Tesoro met What's the Pressure. Eerst Lenny Lenny, She Only Loves You in the Summertime, hier in Broodje Waas.

0: Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Beveren is het vernieuwde Puitenplein aan de Gasdam feestelijk geopend. Het plein werd 2 jaar geleden heraangelegd en is nu een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn onder meer een speeltuin en een samentuin. Het project kwam er op vraag van buurtbewoners en kreeg steun van Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en ook de Europese Unie. In de gemeente Koewacht, deelgemeente van de stad Lokeren, wordt gewerkt aan een toekomstplan voor de omgeving rond de kerk. De site moet een groene ontmoetingsplek worden, met ruimte voor spelen, parkeren en veilige fiets- en wandelverbindingen. Ook wateropvang en lokale handel krijgen er plaats. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in 2028 starten. Voor het project is er 1 miljoen euro uitgetrokken. In Sint-Niklaas zijn de werken vandaag gestart aan de Oosterlaan. Dat is tussen de Tabakstraat en de Koningin Elisabethlaan. Die werken zullen er tot eind oktober duren. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Bedoeling is om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Aan de Paterskerk worden de parkeerplaatsen verbreed en de bushaltes worden er toegankelijker gemaakt. Voor gemotoriseerd verkeer zal de aansluiting van de R42 met de Oosterlaan volledig afgesloten zijn. Bewoners kunnen omrijden via de Antwerpse Steenweg. Ook het openbaar vervoer zal een alternatieve route moeten volgen. Toon de Zutter heeft in Nieuwkerkenwaas de manche van de beker van België gewonnen. Voor de 19-jarige renner uit Stekenen is het zijn eerste overwinning als belofte. De Zutter reed de hele wedstrijd attent mee en sloeg op 200 meter van de finish toe. Voor zijn ploeg DCR was het helemaal feest. Zijn ploegmaat Ben Squire heroverde de gele leiderstrui. En dan nog wat voetbalnieuws uit de Jupiler Pro League. Want daar heeft SK Beveren gewonnen tegen Sint-Truiden met 2-0. Tot nu toe heeft SK Beveren een perfect rapport afgegeven op de Vreetiel. 9 op 9 en nog geen enkel tegendoelpunt. En er valt ook goed nieuws te rapen in de Challenger Pro League. Want Sporting Lokeren heeft gewonnen op het veld van RSC A Futur met 2-6. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.
1: Jeroen Verkruijsen.

Je kent ze van Get to France, deze Maggie Riley, maar dus ook van Every Time We Touch. Vrienden, we gaan spelen. Tijd voor de slimste Waaslander. Met deze vraag. Welk natuurgebied ten noorden van Knokke-Heist vormt de grens met Nederland en is bekend om zijn unieke flora en fauna, waaronder schorren en slikken? Welk natuurgebied zoeken wij? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Niet spieken, kan wel overleggen met collega's. info@rlvw.be. Radio Land van Waas. You don't have to be beautiful.

Supertramp bij Lantawa's en Give a Little Bit. Op deze maandagmiddag weer zometeen spelen met het spel Waar gaat dit over? Je krijgt van mij zometeen het antwoord. De vraag krijg je pas na het nieuws.

vraag die krijg je pas na het nieuws. En hier komt dat antwoord. Omdat dat vertrouwen opwekt en klanten dan sneller gaan kopen. Dat is het antwoord vandaag. Maar waar gaat het over? Het antwoord krijg je zo na het nieuws van 1.

Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studentenverpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij

0: Afdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht, is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellico. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar tienerdochter doodgevonden in bed. De minister van Justitie heeft al gezegd dat ze de wetgeving rond seksuele misdrijven in Oostenrijk gaat verstrengen. Het is 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan. Morgen beduidend zonniger en warmer, dan halen we pieken tot 27 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

De night van Tracy Chapman op maandagmiddag. Kijk, zo net na het eind van de lunchpauze. De werkdag terug inglijden heet dat dan in Broodje Waas. We gaan spelen het antwoord in het spel Waar gaat dit over? Het antwoord kreeg je al. Het antwoord was omdat dat vertrouwen opwekt en klanten dan sneller gaan kopen. Maar waar gaat dit over? De vraag was waarom wordt iets verpakt in doorzichtige folie of blistertechniek? Dat wekt blijkbaar vertrouwen op bij een klant. Dan gaan we sneller kopen. Gebeurt bij food, maar ook bij non-food. Het is belangrijk in de winkel. Elke seconde telt om een klant te overtuigen als hij kan zien wat hij koopt. En het is strak verpakt in een plastic doorzichtig. Dat wekt blijkbaar veel vertrouwen op.

Vanmiddag in het Waasland een graad of 24 met zon en wolken. Morgen zon en wolken bij 27 graden. Woensdag ook mooi weer, maar dan nog amper 19 graden. En donderdag komt er regen aan.

Collective Soul bij Lantavaas met Shine. Als je van dit houdt, meer van dit elke woensdag in Punch met Johan tussen 7 en 9. Hier bij Lantavaas. Dat is voor woensdag zometeen bij ons trouwens. Wendy en Lisa met Are You My Baby? En ook Ed Sheeran komt eraan. Met Sing eerst nieuws zometeen uit onze regio. En nu editors met The Rush.

Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Beveren is het vernieuwde Puitenplein aan de Gasdam feestelijk geopend. Het plein werd 2 jaar geleden heraangelegd en is nu een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn onder meer een speeltuin en een samentuin. Het project kwam er op vraag van buurtbewoners en kreeg steun van Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en ook de Europese Unie. In de gemeente Koewacht, deelgemeente van de stad Lokeren, wordt gewerkt aan een toekomstplan voor de omgeving rond de kerk. De site moet een groene ontmoetingsplek worden, met ruimte voor spelen, parkeren en veilige fiets- en wandelverbindingen. Ook wateropvang en lokale handel krijgen er plaats. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in 2028 starten. Voor het project is er 1 miljoen euro uitgetrokken. In Sint-Niklaas zijn de werken vandaag gestart aan de Oosterlaan. Dat is tussen de Tabakstraat en de Koningin Elisabethlaan. Die werken zullen er tot eind oktober duren. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Bedoeling is om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Aan de Paterskerk worden de parkeerplaatsen verbreed en de bushaltes worden er toegankelijker gemaakt. Voor gemotoriseerd verkeer zal de aansluiting van de R42 met de Oosterlaan volledig afgesloten zijn. Bewoners kunnen omrijden via de Antwerpse Steenweg. Ook het openbaar vervoer zal een alternatieve route moeten volgen. Toon de Zutter heeft in Nieuwkerkenwaas de manche van de beker van België gewonnen. Voor de 19-jarige renner uit Stekene is het zijn eerste overwinning als belofte. De Zutter reed de hele wedstrijd attent mee en sloeg op 200 meter van de finish toe. Voor zijn ploeg DCR was het helemaal feest. Zijn ploegmaat Ben Squire heroverde de gele leiderstrui. En dan nog wat voetbalnieuws uit de Jupiler Pro League. Want daar heeft SK Beveren gewonnen tegen Sint-Truiden met 2-0. Tot nu toe heeft SK Beveren een perfect rapport afgegeven op de Vreetiel. 9 op 9 en nog geen enkel tegendoelpunt. En er valt ook goed nieuws te rapen in de Challenger Pro League. Want Sporting Lokeren heeft gewonnen op het veld van RSC A Futur met 2-6. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

Seven met Sing. Tijd voor het antwoord. In de slimste Waaslander op deze vraag. Welk natuurgebied ten noorden van Knokke-Heist vormt de grens met Nederland en is bekend om zijn unieke flora en fauna, onder meer met schorren en slikken? Welk natuurgebied zoeken wij? We zochten het Zwin uiteraard in Knokke-Heist. Als je er nog niet was geweest, het is een ommetje meer daar. Misschien is komend weekend, ook als het minder weer is, of misschien net dan, een prachtig.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

de Dr. Thompson Twins hier bij Land van Waas op jouw maandagmiddag in de lunch. Met hier Broodje Waas op maandag. Je mag zo meteen trouwens een hit draaien die al lang niet meer gedraaid is. Veel te lang niet. Zo meteen Jean-Jacques Smoothie en Two People. Maar eerst Antoon, de enige.

Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studentenverpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gavdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht, is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellico. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens

0: Eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar tienerdochter doodgevonden in bed. De minister van Justitie heeft al gezegd dat ze de wetgeving rond seksuele misdrijven in Oostenrijk gaat verstrengen. Het is 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan. Morgen beduidend zonniger en warmer, dan halen we pieken tot 27 graden.
1: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zwaar ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slager en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
2: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Nick Kamen, hij was echt wel populair. Had wel een beetje te maken met het feit dat hij er goed uitzag. 1986 was het Each Time You Break My Heart. Maandag namiddag, het is wat een bewolkte maandag. En wij maken ons weer klaar voor Michiel in de middag tot 6 uur met veel muziek. Tussen 3 en 4, dat weet je ondertussen, Michael Jackson komt die richting uit. En ook Teddy Swims, Break Up in Reverse, is een nieuwe. Dat is deze van U2 en Mysterious Ways.

Michael Jackson en You Rock My World op maandagmiddag. Je hebt ze misschien al zien lopen met een fluohesje aan en met een knijper in de hand. Een van de 1500 vrijwilligers van Schoon Volk die de regio proper houden. Het aantal vrijwilligers steeg op een jaar tijd met maar liefst 11%. Ze houden een extra oogje in het zeil op sluikstorten. We hebben het afgelopen jaar maar liefst 10.000 kilo afval opgehaald. Zondag werden de actiefste vrijwilligers bedankt in Sint-Niklaas voor hun inzet. Randy Crawford hier vanmiddag met Eric Clapton en Knocking on Heaven's Door.

dit is hem op maandagmiddag, de nieuwe Criss Cross Amsterdam. En my oh my. Veel muziek op maandag met Nathalie Imbruglia, Silk City en Dua Lipa met Electricity. En straks ook nog Rod Stewart met Love Touch. Blijf gewoon luisteren naar Waaslands nummer 1. Kan je trouwens ook doen via onze website rlvw.be. Kan je online luisteren. Dat is misschien ook wel interessant, ons digitaal meenemen via het internet op je autoradio. Dat kan allemaal. Begin in de middag tot 6 uur. Zoals beloofd, deze van Rod Stewart uit 86.

Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Als je echt populair wil worden, dan moet je zaken droppen op TikTok. En dan score je regelmatig ook wel eens een hit. Dat is wat er ook gebeurde met deze hier. Temper City komen uit Israël. En je hoorde de nieuwe plaat, die heet Self Aware. Op maandagmiddag bij Land van Maas. Nummer 1 in Hits and Classics met René Vroeger. En de nieuwe Olivia Rodrigo met Robert Smith van The Cure, What's Wrong With Me. Na 10cc, dit is Food for Thought.

Nieuws om 4 uur. Je bent up-to-date op maandagmiddag en dan deel 2 van Michiel in de middag. Dit zijn de motels tot aan 4 uur in Suddenly Last Summer.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie van Bosuit, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zware ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Het is een vraag zoals een andere vraag.
1: I find you very attractive.
0: Would you go to bed with me? Uit het eind van de jaren 90. Dat waren die van Touch and Go. Het was misschien niet meteen een dikste hit, maar A Ray of Sunshine was wel degelijk een hit van Wham. En die hoor je nu. 4 uur voorbij, fijne middag. Love.

En deze twee konden het aardig met elkaar vinden toen in 1984. Shaken Stevens en Bonnie Tyler en It's a Rocking Good Way. En zo zie je maar dat je maandag namiddag aardig vooruitschiet met zometeen Freya Sky met de nieuwe hit Silent Treatment. En die komt misschien wel van de Spice Girls en Too Much. 25 jaar geleden had deze dame een ferme hit. Haar naam? Nelly Furtado. Turn off the light.

12 jaar geleden had hij een hit te pakken. Stromae en Tafete. Radio I Don't Think That Man Should Sleep Alone was de hit van Ray Parker Jr. En uit de James Bond film GoldenEye hoor je zometeen Tina Turner. En je bent ook altijd up-to-date met het nieuws uit onze regio, de belangrijkste regionale nieuwsfeiten. Ook die hoor je vanmiddag zometeen hier bij Land van Maas. Dit is Ray Parker Jr.

0: Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Beveren is het vernieuwde Puitenplein aan de Gasdam feestelijk geopend. Het plein werd 2 jaar geleden heraangelegd en is nu een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn onder meer een speeltuin en een samentuin. Het project kwam er op vraag van buurtbewoners en kreeg steun van Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en ook de Europese Unie. In de gemeente Koewacht, deelgemeente van de stad Lokeren, wordt gewerkt aan een toekomstplan voor de omgeving rond de kerk. De site moet een groene ontmoetingsplek worden, met ruimte voor spelen, parkeren en veilige fiets- en wandelverbindingen. Ook wateropvang en lokale handel krijgen er plaats. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in 2028 starten. Voor het project is er 1 miljoen euro uitgetrokken. In Sint-Niklaas zijn de werken vandaag gestart aan de Oosterlaan. Dat is tussen de Tabakstraat en de Koningin Elisabethlaan. Die werken zullen er tot eind oktober duren. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Bedoeling is om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Aan de Paterskerk worden de parkeerplaatsen verbreed en de bushaltes worden er toegankelijker gemaakt. Voor gemotoriseerd verkeer zal de aansluiting van de R42 met de Oosterlaan volledig afgesloten zijn. Bewoners kunnen omrijden via de Antwerpse Steenweg. Ook het openbaar vervoer zal een alternatieve route moeten volgen. Toon de Zutter heeft in Nieuwkerkenwaas de manche van de beker van België gewonnen. Voor de 19-jarige renner uit Stekene is het zijn eerste overwinning als belofte. De Zutter reed de hele wedstrijd attent mee en sloeg op 200 meter van de finish toe. Voor zijn ploeg DCR was het helemaal feest. Zijn ploegmaat Ben Squieren heroverde de gele leiderstrui. En dan nog wat voetbalnieuws uit de Jupiler Pro League. Want daar heeft SK Beveren gewonnen tegen Sint-Truiden met 2-0. Tot nu toe heeft SK Beveren een perfect rapport afgegeven op de Vreetiel. 9 op 9 en nog geen enkel tegendoelpunt. En er valt ook goed nieuws te rapen in de Challenger Pro League. Want Sporting Lokeren heeft gewonnen op het veld van RSC A Futur met 2-6. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.
1: Radio Land van Waas. Michiel.

0: Tina Turner, 007 en Golden Eye. Maandagmiddag hier en daar wat opklaringen. 23 graden, morgen vrij zonnig met later in de namiddag en avond meer wolken en regen. En hou je vast, het wordt morgen een dag van maar liefst 26 graden. Daar kunnen we met leven natuurlijk. Hele goede middag allemaal. Meteor en Marianne Faithfull nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

muziek waarvan je zegt, dat is lang geleden. Inderdaad, Marianne Faithfull en Sweetheart. Welkom, je luistert naar het Land van Maas. Zometeen Shakira en Burna Boy met Dadai. Maar eerst Somber, dit is 12 to 12.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zwaar ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt, 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw

0: Toonzaal bezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

En misschien heb je voor deze plaat je autoradio iets luider gezet. En was je heerlijk aan het meerappen met deze hier van de Sugar Hill Gang. Aan het eind van je werkdag, dit was Rapper's Delight. Hoe haal je het in je hoofd om een liedje te maken over een tandartsassistente? Zou Peter de Koning daar ooit eens in de zetel hebben gelegen en wel degelijk in de ogen van dat meisje gekeken hebben? Ik denk het wel, maar het was wel een goede reden om een ferme hit te scoren. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente.

In 1985 had hij een ferme hit te pakken, het verhaal over Kronenburgpark. Frank Boeijgroep, en daarvoor Thappik en Becky G natuurlijk met Sorry Papi. En dan nu plaats maken voor deze grote meneer Chris Martin en de band Coldplay in A Sky Full of Stars. Kijk maar.

Oh, Deep Is Your Love van Take That. Zomaar op maandagmiddag. Je kent het natuurlijk, origineel van de Bee Gees. Je hebt ze misschien al zien lopen in een fluo-vestje. De mensen van Schoon Volk die erop toezien dat er niet gesluikstort wordt bij jou in de buurt. En ook zwerfvuil opruimen. Ze zijn ondertussen met 1500 vrijwilligers. En ze houden bij jou in de regio de boel netjes en schoon. De voornaamste vrijwilligers, degene die zich het meest inzetten, zijn het afgelopen weekend geëerd in Sint-Niklaas. Geëerd en in de bloemetjes gezet, met andere woorden. Nieuws uit de regio, straks rond 5:30.

mocht je je afvragen wat zingen ze nu, is het Le Mambo de Decathlon? Nee, het is Le Mambo de Decaldo van Richard Gauthier. Op Radioland van Baas, Felix de Laat is nog altijd de man achter Lost Frequencies. Hier is hij met Live It All.

Radioland van Waas met nieuws uit onze regio. In Beveren is het vernieuwde Puitenplein aan de Gasdam feestelijk geopend. Het plein werd 2 jaar geleden heraangelegd en is nu een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn onder meer een speeltuin en een samentuin. Het project kwam er op vraag van buurtbewoners en kreeg steun van Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en ook de Europese Unie. In de gemeente Koewacht, deelgemeente van de stad Lokeren, wordt gewerkt aan een toekomstplan voor de omgeving rond de kerk. De site moet een groene ontmoetingsplek worden, met ruimte voor spelen, parkeren en veilige fiets- en wandelverbindingen. Ook wateropvang en lokale handel krijgen er plaats. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in 2028 starten. Voor het project is er 1 miljoen euro uitgetrokken. In Sint-Niklaas zijn de werken vandaag gestart aan de Oosterlaan. Dat is tussen de Tabakstraat en de Koningin Elisabethlaan. Die werken zullen er tot eind oktober duren. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Bedoeling is om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Aan de Paterskerk worden de parkeerplaatsen verbreed en de bushaltes worden er toegankelijker gemaakt. Voor gemotoriseerd verkeer zal de aansluiting van de R42 met de Oosterlaan volledig afgesloten zijn. Bewoners kunnen omrijden via de Antwerpse Steenweg. Ook het openbaar vervoer zal een alternatieve route moeten volgen. Toon de Zutter heeft in Nieuwkerkenwaas de manche van de beker van België gewonnen. Voor de 19-jarige renner uit Stekene is het zijn eerste overwinning als belofte. De Zutter reed de hele wedstrijd attent mee en sloeg op 200 meter van de finish toe. Voor zijn ploeg DCR was het helemaal feest. Zijn ploegmaat Ben Squieren heroverde de gele leiderstrui. En dan nog wat voetbalnieuws uit de Jupiler Pro League. Want daar heeft SK Beveren gewonnen tegen Sint-Truiden met 2-0. Tot nu toe heeft SK Beveren een perfect rapport afgegeven op de Vreetiel. 9 op 9 en nog geen enkel tegendoelpunt. En er valt ook goed nieuws te rapen in de Challenger Pro League. Want Sporting Lokeren heeft gewonnen op het veld van RSC A Futur met 2-6. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

Craig David, What's Your Flavor? We hebben vanmiddag wat kunnen genieten van opklaringen. Morgen wordt een vrij zonnige dag met in de late namiddag wat wolken en misschien een lokale bui. Maar één ding is zeker, het wordt morgen 26 graden. Zomaar morgen op een 15e september. Dit is Lionel Richie vanmiddag. Say you, say me. Michiel in de middag tot 6 uur. Welkom.

S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.stylesandmore.be.

0: Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great.

Daarnet nog, vlak voor onze lokale agenda, hadden we nog OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark en Stand Above Me. En over die lokale agenda gesproken, heb jij nieuws voor ons? Stuur het gewoon even door naar info@rlvw.be. Vooral als je iets organiseert met je vereniging, stoppen we dat gratis in die lokale agenda. En ook vandaag kregen we natuurlijk weer mailtjes in onze mailbox. Zo kregen we een mailtje binnen van Glenn Verkruijsen in verband met een Pokémon-evenement dat binnenkort plaatsvindt. Dat hoor je binnenkort in onze lokale agenda.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar, toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse Hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar Bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jonge man belandde met zijn voertuig

0: Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
5: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

Hold Me van Fleetwood Mac. Ja, zo'n knuffel. Nou, kan wel goed doen, hè? Welkom in After Dinner op deze maandag 14 september. Schuif aan tafel voor zeer

ik me een beetje denken aan de uitspraak: als je over de duivel spreekt, dan trap je op zijn staart. Haar staart in dit geval. Kylie Minogue met Better the Devil You Know. Maar ze bedoelde wel iets anders, hoor. Anthony White met Never Let You Go Away. En dit zijn die van Midnight Oil. Bats

0: Zalige muziek voor op de radio. Het 81. Een uitlopertje van de jaren 70, waar alles komt. Soul, funk, disco. Allemaal verenigd in die Night People met Again. Deze staan op jullie te wachten. Marshall Hain en Dancing in the City. Madonna en Beautiful Stranger. Maar nu C.B. Milton. It's a Loving Thing.
1: Radio.

0: Het duo Marshall en Hayne uit de UK. Ze kenden elkaar van hun schooltijd, begonnen samen wat muziek te schrijven. En dat vertaalde zich in deze grote hit in 78. Dancing in the City, het werd een grootste die ze ooit uitbrachten. Vandaar de One Hit Wonder. Die Kit Hayne, die was zangeres. En Julian Marshall, ja, die speelde op de keyboards. Bobby Brown, Two Can Play That Game. Wel, die komt eraan. En die vertegenwoordigt weer de 90s en After Dinner. Radio Love Song.
1: After Dinner met Johan Waterschoot. Drop it.

0: Zangeresjes van Mai Tai, Yeti Wheels, Caroline de Wind en Mildred Douglas. Die hadden al wat jaren ervaring als achtergrondzangeresjes. En met roots van de Nederlandse Antillen hadden een paar hitjes te pakken. Waaronder deze Body en Soul uit 84.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

zit wel een schwung in, hè? Robin Rass en Leila Kay. Got to get. grijp je hits maar, nu je hier toch aan tafel zit. Hiervoor speelde ik er nog Ecstasy, Passion and Pain and I Would Give You Up. Doe het niet. Ik blijf bij jullie hier. Nog tot een uur of zeven. One of Us, een van ons heeft gedaan hier, hè, heeft te veel gegeten aan tafel. Te veel van die smakelijke hits. Terug naar 81 met Anne-Frida, Bjorn, Benny en Agnetha.

0: Hier in After Dinner zijn de ingrediënten van de gerechten 70s, 80s en 90s. Wat een prachtig 80s nummer toch. ABBA en One of Us uit het witte album, hè. Ik ga hier moeten afronden, vrienden. Ik ben er morgen terug naar Michiel voor een nieuwe After Dinner. Smakelijke hits na een drukke werkdag, hè. Ja, van aperitiefje tot dessert. Nu nog Meredith Brooks met Bitch.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jonge man belandde met zijn voertuig onder een vrachtwagen toen die van op een drukke baan wilde afslaan. Ook de vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in Erkelenz in Duitsland, vlakbij de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

0: 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertouristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar, toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste drie jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan

0: Vlakbij de grens met Nederland zijn drie mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De drie slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken vanavond, maar ook een occasionele bui is niet helemaal uitgesloten. Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

dreigt alweer nieuwe personeelstaking in onze gevangenissen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient een aanzegging in voor een nieuwe 24-uurs actie op vrijdag 25 september. De bonden vinden dat ze niet genoeg antwoorden krijgen op de overbevolking in de cellen, de onveilige werksituatie en de toenemende vakantieachterstand van het personeel. Ze willen met de aankondiging ook druk zetten op het overleg met justitie later deze week. En nog meer sociale onrust. De luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi leggen vanaf woensdagavond het werk neer tijdens elke nachtdienst. Ze dreigen ermee om dat vol te houden tot 10 oktober, nu de onderhandelingen over nachtpremies opnieuw zijn afgesprongen. Directie en bonden raken het al een tijdje niet eens over een aantal begeleidende maatregelen voor de overgang naar digitale controletorens.

0: november mag geen enkele inwoner of bezoeker nog een drone laten opstijgen of zelfs maar thuis bewaren. En daar komen fikse geldboetes op. Het gaat om de strengste dronemaatregel ooit, terwijl China net de meeste drones produceert. De regering wil in de hoofdstad geen veiligheidsrisico meer nemen. Aanleiding is een recent ongeval waarbij een sportvliegtuig tegen een wolkenkrabber in de stad vloog. De piloot kwam om en een 12-tal mensen raakten gewond. De nacht verloopt droog met brede opklaringen en minima tot 17 graden. Daarna volgt een bijzonder zachte septemberdag. Pieken tot 28 graden zijn mogelijk.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18-0.

Call me back when you get this, okay? I love you.

dreigt alweer nieuwe personeelstaking in onze gevangenissen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient een aanzegging in voor een nieuwe 24-uurs actie op vrijdag 25 september. De bonden vinden dat ze niet genoeg antwoorden krijgen op de overbevolking in de cellen, de onveilige werksituatie en de toenemende vakantieachterstand van het personeel. Ze willen met de aankondiging ook druk zetten op het overleg met justitie later deze week. En nog meer sociale onrust. De luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi leggen vanaf woensdagavond het werk neer tijdens elke nachtdienst. Ze dreigen ermee om dat vol te houden tot 10 oktober, nu de onderhandelingen over nachtpremies opnieuw zijn afgesprongen. Directie en bonden raken het al een tijdje niet eens over een aantal begeleidende maatregelen voor de overgang naar digitale controletorens. Er lekt al sinds het middaguur olie uit een binnenschip in het deurgangdok in de Waaslandhaven. Hulp- en ruimingsdiensten proberen de vervuiling maximaal in te dammen en weg te werken. Een deel van het deurgangdok is tijdelijk afgesloten voor de scheepvaart. De oorzaak van het lek is nog onduidelijk. Andere activiteiten in het dok ondervinden geen hinder. De regeringsleiders van Noord-Ierland, Wales en Schotland hebben samen een charter ondertekend om op termijn onafhankelijk te kunnen worden van het Verenigd Koninkrijk. In elk van die drie landen is momenteel een separatistische partij aan de macht. De nieuwe Britse regering van premier Burnham liet al weten dat ze niet geneigd is om zich soepeler op te stellen tegenover separatistische plannen. En Peking verbiedt het gebruik en bezit van drones op zijn grondgebied. Vanaf 15 november mag geen enkele inwoner of bezoeker nog een drone laten opstijgen of zelfs maar thuis bewaren. En daar komen fikse geldboetes op. Het gaat om de strengste dronemaatregel ooit, terwijl China net de meeste drones produceert. De regering wil in de hoofdstad geen veiligheidsrisico meer nemen. Aanleiding is een recent ongeval waarbij sportvliegtuigen tegen een wolkenkrabber in de stad vloog. De piloot kwam om en een twaalftal mensen raakte gewond. De nacht verloopt droog met brede opklaringen en minima tot 17 graden. Daarna volgt een bijzonder zachte septemberdag. Pieken tot 28 graden zijn mogelijk.

de ravin wil worden. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.